0: stapjes,
1: kleine stapjes.
0: Vliegensvlug,
1: vliegensvlug.
0: Lekker draaien,
1: lekker draaien.
0: In het rond,
1: in het rond.
0: Heel hard stampen,
1: heel hard stampen.
0: Op de grond.

ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Kom erbij zitten en ruik maar eens goed. Ruik je iets? Nee? Nou, de wolf wel. Die rook iets waar die heel erg gek op is.
1: Wat ruikt het hier lekker. Ik ruik pannenkoeken, midden in het bos. Hoe kan dat? Ik moet weten waar dit vandaan komt.
2: Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op, helemaal op. Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op.
3: Waar jij bent is het altijd feest. Kun je me even het beslag geven?
2: Hé, zullen we nu een paar pannenkoeken met appel maken?
3: Ja, lekker!

0: twee monstertjes zijn pannenkoeken aan het bakken. Ik wist al dat ik het goed geroken had.
1: Wat zullen we nu eens in de volgende pannenkoek doen?
2: Een staart?
1: Een staart? Maar dat is toch helemaal niet Hey, wat doe jij daar?
0: Goeiedag. Wat een kleine pannenkoekjes zijn jullie aan het bakken.
2: Klein? Hoezo?
0: Je bent niet alleen zelf klein, ook je pannenkoekjes zijn onder de maat. Het lijken wel poffertjes.
2: Van verdorie! Patser, praatjesmaker, opschepper, harige engen...
0: Duurt rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad werd, kleintje.
2: Oh.
0: Ik ga al. Ik wil wel even pannenkoeken happen. Dat is een lekker voorgerechtje om in de stemming te komen, zal ik maar zeggen. En daarna komt het hoofdgerecht. Dat is natuurlijk rood hapje, rood kapje. Let maar eens op wat ik ga doen.

0: dat is vreemd.
1: Wat?
0: Ik heb het gevoel dat de stapel pannenkoeken steeds kleiner wordt in plaats van groter. En we staan toch stevig te bakken?
2: Ja.
0: Je ziet de stapel gewoon kleiner worden. Snap jij dat?
2: Volgens mij zit die veelvraat van een hongerwolf hierachter. Maar wacht eens even. Ik heb een idee.
3: Lekker, lekker. En die stommelingen hebben niet eens door dat ik er steeds eentje van de stapel afpak. En dadelijk komt het hoofdgerecht. Oh, ik kan bijna niet wachten.
2: Zo, nog een beetje zout. En nog heel veel peper.
0: Ja.
2: Deze pannenkoek wint de wedstrijd vieste pannenkoek ter wereld.
0: Ja.
2: Leg hem maar bovenop de stapel.
0: Ja.
2: Nog even wachten. De rest komt vanzelf.
3: Ah, oh, wat vies. Wat smerig. Wat vies. Wat smerig. Water. Ik heb water nodig. Ik moet ook overgeven.
2: Ben je nog een pannenkoekwolfje? Roodkapje heeft hem zelf gebakken.
0: Of heb je liever een pilletje voor je maag? Dan moet je even langs de heks.
3: Oh, nee. Nee. Hou op. Oh, ik voel me zo beroerd.
4: Boontje komt ons een loontje, zullen we maar zeggen. Roodkapje en Klein Duimpje hadden nog een gezellige avond. Ze aten pannenkoeken, dronken sprookjescola en vertelden elkaar sterke verhalen. Zoals over die keer dat de reus... Maar dat, lieve kinderen,

0: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.
1: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
2: Roger,
4: ontdek hem.

0: Met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
2: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hero, let's come together.
3: Hello, Papa. Hello, Papa.
2: It's

0: Mais vous, je l'aime pipe. Mais vous, je l'aime pipe. Mais vous, je l'aime pipe. Mais vous, je l'aime pipe.
1: Picknicken. Woezel, Pip en Buurpoes zijn vroeg op vandaag. Want ze hebben iets heel leuks verzonnen. Ze moeten tante Perenboom alleen nog wel eventjes vragen of het goed is.
2: Daar willen we gaan spelen. Mag het, tante?
3: Nou, jongens, dat grote grasveld is best wel ver weg. Want ik kan jullie daar niet zien. Nou goed, het is wel heel leuk daar. En jullie zijn groot genoeg. Waarom nemen jullie niet een lekkere picknick mee? Dan kan je daar de hele dag blijven spelen.
4: Ja, leuk!
2: Tante, wat is dat eigenlijk, een picknick?
3: Een picknick, dat is een mandje vol lekker eten dat je buiten opeet op een dekentje, gezellig in het gras.
4: Een picknick, ja, lekker!
3: Goed, haal maar een kleedje en een mandje en dan stop ik daar wat lekker eten in.
2: We zijn er bijna. Kijk, daar is het grasveld.
5: Hallo jongens, waar gaan jullie naartoe?
2: Ha, mannetje. Wij gaan spelen op het grote grasveld.
5: Oh, leuk zeg. Daar kun je heel lekker graven. Mag ik ook meespelen?
2: Nou, nee, Molletje. Dat gaat echt niet. Jij bent niet zo snel en dan kan je niet zo goed spelen met ons.
6: Bovendien gaan we picknicken. En molletjes weten natuurlijk niet hoe dat moet. Misschien een ander keertje goed.
5: Oh, nou. Oké.
2: Zo, die ligt.
7: Dat was best ver lopen. Ik ben moe en heel warm. Zullen we maar meteen gaan eten? Die picknickjes zien er zo lekker uit.
2: Ja, ja. Ik heb ook best trek. Maar we kunnen ook eerst even lekker gaan zwemmen in dat slootje daar. Brrr. Nou, ik niet hoor. Poezen houden niet van water. Ik blijf hier wel op de picknick passen.
7: Oké, buurpoes. Wel goed opletten dan. En niet alvast iets eten, hè?
2: Ja, lekker zwemmen in een sloot. Wie er het eerst is, Woezel.
7: Pip, dat ben ik hoor.
2: Ja, op de picknick passen. Dat was lekker, hè, Woezel?
7: Nou, nog, Pip.
2: Buurpoes, we zijn er weer.
7: Hé, hey, buurpoes.
2: Huh? Miauw.
7: En nu lekker picknicken. Wat zullen we het eerst eten? Hé, hey, wat gek. Er zit niks meer in de mand.
2: Hè?
7: Al het eten is weg.
2: Oh, buurpoes. Jij hebt alles opgegeten. Je zou wachten. Dat was voor ons allemaal. Miauw. Nee, echt niet. Ik heb de hele tijd goed opgelet en niets opgegeten.
7: Dat kan niet. Je jokt.
2: Echt niet.
7: Echt wel, buurpoes. Je bent heel erg aan het jokken.
2: Oh, niet dus.
7: Wel eens. Hé? Kijk nou eens. Die boebel. Dat lijkt wel zo'n hoopje van...
4: Molletje!
7: Molletje, jij hebt alles verstopt.
5: Oh. Ik kon toch niet zo goed met jullie spelen. En ik ben toevallig heel goed in picknicken, hoor.
2: Brrr. Nou, je mag voortaan altijd met ons spelen, hoor.
6: Oh. Ja, echt, Molletje. Wat ben jij goed in verstoppertje spelen, zeg.
7: Kom, jongens. Dan gaan we lekker picknicken.
1: Wat een leuk lolletje van Molletje. Zo spelen de vriendjes nog de hele dag op het grote grasveld. En Molletje, die hoort erbij.
4: Ah. Ah. Ah.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteer wij de Weerman Wan en Sian.
2: Ik ben de Weerman Wan.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
1: Kids Radio is echt super cool. Groetjes, Vanity. Hey.

0: Sonisch.
1: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Wat schaam ik me?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was het niet blij.
0: Je was een pot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
3: Roger that.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Pasen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Zo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid, daar zoek ik al zo lang naar.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van een stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper. Dag, brave kindertjes.
2: Dag, mevrouw de heks.
1: Zie je hoe bang hij is? Hij heeft veel praatjes, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
3: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
1: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
3: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
1: Oh. Dat mag je dan bewijzen. Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy slaapie wel de rusten kruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy slaapie slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
3: Wat is de eerste proef?
0: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep, dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
4: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
3: Nee.
4: Wat krijgen we nou, zeg? Kom hier, jij! De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg.
3: Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
1: Vervelend kereltje. Voor de 3e en de laatste proef moet je, voor de klok 12 keer slaat, de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer.
3: Opdracht is onmogelijk.
1: Onmogelijk, inderdaad. Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaat je vriendinnetje 100 jaar lang.
3: Het lukt me nooit. Daar slaat de klok al de 8e keer.
5: Verhip, wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
3: 9e keer. Oh, de heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
5: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
3: 11.
5: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja.
1: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar.
3: Toch niet?
1: Niet?
3: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
1: Wat? Hoe komt dat dan?
3: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden!
2: Wat? Klein Duimpje?
3: Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit een 12e keer slaan.
2: Oh, je bent een echte held.
1: En schande! Ik krijg ze nog wel wat!
0: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee. Oh.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Hallo, Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Dusoleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Dusoleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op Boerenbondsmuseum.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Dit is de Dirk Schelen Show bij Hallo Kids Radio. Ja, ik ben het echt, Dirk Schelen. Ik zit hier met mijn gitaar en allemaal liedjes. En die ga ik lekker voor jou draaien en zingen. En vandaag gaan we de wereld rond. Heb je zin om mee te gaan? Oké, nou, dan beginnen we natuurlijk met mijn liedje Reis om de wereld in een dag. En dan gaan we naar allemaal culturen toe en dan gaan we eens kijken hoe de kinderen
1: hoge
0: daar leven.
1: Hoge bergen, en verre landen, diepe zeeën en wijdse stranden. Daar lees ik over in een heel mooi boek. En daardoor ga ik er steeds

dingen leuk. Dat is namelijk bijvoorbeeld dieren. Dat vinden we toch leuk? Jij ook, toch? Zullen we naar het land van de bruine beer gaan? Ga je mee? Oké, daar gaat-ie.

0: je mee?
1: Dat was leuk, hè? Dat je even kon luisteren naar hoe andere kinderen leven en het doen. Ja, want we zijn natuurlijk allemaal eigenlijk hetzelfde. En toch ook weer anders. Alle kinderen wonen in andere soorten huizen, eten ander eten, wonen ergens anders in de wereld. En uiteindelijk vinden we allemaal dezelfde.

Goedemorgen jongens en meisjes, ik ben de bruine beer en ik heb honger, honger als een beer. Dus ik ga broodjes smeren, want die heb ik net bij de bakker gehaald. Maar jullie denken natuurlijk dat beren geen broodjes kunnen smeren. Nou, dat kunnen ze wel hoor. Jullie kennen mijn liedje toch? Nou, zing maar met me mee.

Nee, ik heb het niet koud. Ik heb het warm. Dat komt door die dikke witte jas. Oh, wat heb ik het warm, zeg. En nu ga ik een ijsje eten, want ik ben de ijsbeer. En ijsberen houden

0: Ik heb het niet koud, ik heb het warm. Ik denk dat ik nog een ijsje ga eten. Want het is hier één grote ijskast. Vol met ijs. Lekker.
1: Lekker. Hou je ook zo van ijs? Ja, hè? Nou, van waar de ijsbeer woont gaan we natuurlijk weer een stukje verder. En ik heb een leuk idee. Zullen we met de luchtballon gaan? Ja? We blazen hem even op. Hard blazen, blazen, blazen. En we stappen erin en we gaan de lucht in. En we kijken wel waar de wind ons brengt. Blaas maar mee, blaas maar mee. Moet nog wat lucht bij, hoor. Moet nog wat lucht bij.

Zo, en dan zijn we weer geland. Leuk was dat, hè? Even in een luchtballon vliegen en naar beneden kijken. En dan zie je allemaal kleine mensen en kleine autootjes en kleine huisjes. Nou, we hebben een stuk gevlogen en we zijn aangekomen bij de Caribische eilanden. Bij Curaçao en Antillen en Aruba. En daar wachten Iselien Kalister en Thijs Borsten ons op met een heel leuk liedje. Ze zeggen goedemorgen en dat zeggen ze bon dia.

0: getekend.
1: Schatje!
2: Ja, wat goed!
0: En jullie zijn allemaal mijn schatjes. En nu ben ik heel benieuwd of jullie weten wat omhelzing is in het papiamento.
1: Praza!
0: Ja, kom hier. Dan krijgen jullie allemaal van mij een dikke praza.

Ajo, ajo, ajo. Nou, hebben we weer wat geleerd. Hartstikke leuk. Zeg maar, als we toch over warme landen en eilanden hebben. En nou, dit is geen eiland, maar dat is ook een warm land. Marokko. Ik heb een tante en die komt uit Marokko. En ik denk dat je dat liedje wel kent. Kun je lekker meezingen? Het begint een beetje met een beetje Marokkaanse muziek. Hoor je dat een beetje?

0: Hoi. Ja, ik heb veel tantes, hè. Suriname, Marokko, Turkije. Hey, maar dat liedje kan je natuurlijk ook langer maken, hè. Misschien heb jij wel een tante uit Frankrijk. Ik heb een tante uit Frankrijk. En die komt of uit België, of uit China, of Engeland, of Australië. Nou, dan kan je zelf een liedje maken. En dan zing je een liedje uit dat land erbij. En heb je je eigen ik heb een tante liedje. Nou. Maar we begonnen natuurlijk met Marokko. En we hebben natuurlijk gezongen over dat ze allemaal mooie liedjes zingen. Maar er wordt in die landen ook heel lekker gegeten. Bijvoorbeeld in Marokko, daar eten ze couscous. Nou, en de liedjestovenaar gaat het jullie uitleggen en vertellen met een liedje.
1: Wauw, wat is het druk op dit plein. Salam alaikum.
2: Alaikum salam, marhaba bik, fi jama'a al-funan Marrakech.
1: Shukran.

Nou, dat lijkt me heel erg lekker, couscous. Gaan we ook een keertje proberen. En papa of mama vragen of we ook een keer couscous kunnen eten. Of misschien eten jullie het ook al. Nou, van Marokko gaan we door de woestijn, gaan we naar de jungle. Oeh. En in de jungle, daar woont een aap. En dat is natuurlijk Jaapie, ja.

eet een banaan. En de aap zingt, zing maar met me mee. Doolie bappen doe. Doolie bappen doe. Doolie bappen, doolie bappen, doolie doe doe. Ja, ik zit hier in de jungle met mijn gitaar. Leuk hè, gewoon een jungleconcert. En ik speel het helemaal live voor jou. Wat zitten er nog meer voor dieren in de jungle? Hoor je hem al? Ja, een slang in de jungle. Daar woont een slang in de jungle. Hij is niet kort maar lang in de jungle. Hij sluipt in het rond in de jungle. Kijk maar goed naar de grond. En de aap en de slang zingen. Doolie bappen doe, ja. Yeah. Doolie bappen doe, ja. Doolie bappen doolie bappen doolie boe. In de jungle. Daar woont een papegaai in de jungle. Nee, het is geen mamagaai. In de jungle. Hij zegt wat je zegt in de jungle. En dat doet hij echt. En de aap en de papegaai zingen, zing maar mee. Doolie bappen doe. Kapikauw. Doolie bappen doe. Kapikauw. Doolie bappen doolie bappen doolie boe doe. In de jungle. Daar woont een tijger in de jungle. Ze is een echte krijger in de jungle. Ze woont in het bos in de jungle. En daar loopt ze los. Pas op. En de apen.

een gorilla en een orang-oetang. In de jungle is de aap. In de jungle, nou de slang. In de jungle, de papegaai. In de jungle, de tijger. In de jungle, en nu jij. In de jungle. Zo. Het is warm zeg in de jungle. We gaan een stukje verder. En ja, we kunnen natuurlijk met de fiets gaan. Maar we kunnen ook gewoon lekker met de trein gaan. Dat is misschien, gaat misschien wat sneller. En ze praten hier geen Nederlands, hè. Dus we gaan het in het Engels zingen. All aboard. Train is ready for departure. Mijn liedje Rijdend in een treintje, dat ken je wel. Dan gaan we in het Engels zingen. Right.

0: Allemaal uitstappen, uitstappen, uitstappen, uitstappen. En nou zijn we aangekomen in de prairie. En daar woont een cowboy. En weet jij hoe die heet? Cowboy Billy Boom. Luister maar eens naar de avonturen van Cowboy Billy Boom.
1: Dit is het verhaal van Cowboy Billy Boom. En wie stuift er op zijn paard door de prairie? Dat is Cowboy Billy Boom, door de boeven zeer gevreesd. Er is no-

Zo. Heb je het door? We hebben de hele wereld rondgereisd. We zijn overal naartoe geweest, naar het land van de bruine beer. We zijn met de luchtballon gegaan naar de tropische eilanden. We zijn naar Marokko gegaan, in de jungle. We hebben zelfs in een trein gezeten waar ze Engels praten. Nou, en we zijn de wereld rondgereisd. Hartstikke leuk. Maar we zijn weer uitgekomen in Nederland met Cowboy Billy Boom. Nou, het is bijna afgelopen. Ik vond het weer supergezellig met jou. Leuk dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. En als je van de week nog meer wil horen op Spotify, kun je natuurlijk al mijn liedjes luisteren. En op YouTube kun je al mijn filmpjes zien. Ik zou het lief vinden als je zou abonneren. En het leukste vind ik natuurlijk als je een keer aan een optreden komt. Vraag maar aan papa of mama of ze even op www.dirkschelen.nl kijken waar ik allemaal optreed. Kom ik vast binnenkort wel een keer bij in de buurt. En dan kan ik je lekker ontmoeten. Nou, het is bijna afgelopen. Tot de volgende keer. En we zingen nog één keer. Dit is...

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live! Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe show van Juliana Toren Live.
1: Howdy.
0: Howdy? Hallo, hallo.
1: Howdy.
0: Nou, meneer Kaasgraaf, wat zegt u nou?
1: Nee, niet meneer Kaasgraaf.
0: Oh.
1: Cowboy Kaasgraaf, howdy. Oh. Ja, oh. Mevrouw Suikerspin, kijk nou eens even op het briefje. Het thema van deze week is het Wilde Westen.
0: Oh.
1: Dus ik ben nu een cowboy.
0: Cowboy, oeh.
1: Al uw suikerspinnen of ik schiet.
0: Oh, nou.
1: Ja, dat zeg ik cowboys dan, hè.
0: Zeg.
1: Weet u wat?
0: Nou.
1: We gaan gewoon lekker luisteren naar een cowboy liedje.
0: Leuk.
2: Ik

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Oh, wat heb ik genoten van dit liedje, zeg.
1: Ik ook.
0: Oh, lekker dansen.
1: Ja, yeeha. Zeggen cowboys.
0: Ja,
1: oh. Ja, het wilde beste thema vandaag.
0: Meneer Kaasgaat, ja. Het is alweer tijd voor het volgende onderdeel. Nee,
1: wacht, wat zegt u nou? Wat zegt u nou?
0: Cowboy.
1: Ik ben cowboy Kaasgaat.
0: Cowboy Kaasgaat. Ja. Het is tijd voor het volgende onderdeel.
1: En dat is...
2: De vraag van vandaag.
0: Nou, en de vraag van vandaag... is misschien wel voor u, meneer...
1: Cowboy.
0: Cowboy Kaasgaat. Ja, ik vergeet het een beetje.
1: Pieuw.
0: Oh, nou, pas op hoor. De vraag... Ja. Heeft de Juliana-toren een attractie die te maken heeft met het Wilde Westen?
1: Zeker weten, mevrouw Suikerspin.
0: O ja, vertel
1: wel meerdere.
0: Nou.
1: Bijvoorbeeld zo hebben we de padenbaan.
0: O ja.
1: Kun je als een echte stoere cowboy over de padenbaan gaan. We hebben natuurlijk de hele stoere achtbaan, de Texas Twister.
0: O, die gaat zo hard.
1: Ja, die gaat hard. En dan draai je zo rondjes. En we hebben natuurlijk de tollende hoeden. Ja, allemaal in het thema van... En het treintje trouwens ook.
0: Ja, nou.
1: Allemaal thema Wilde Westen.
0: Ja,
1: dus zo ziet hij maar, hè. Ik speel geen cowboy. Ik ben
0: er
1: een cowboy.
0: Piuw.
1: Piuw. Yeeha.
0: Oh, nou.

0: tot overdag.
1: Oh, mevrouw Suikerspin, wist u dat u hele mooie ogen heeft?
0: Oeh, meneer Kaasgraaf. Nee. U heeft mooie ogen.
1: Hey, maar waarom brandt dat rode lampje?
0: We zijn wel weer in de show.
1: Oh, we zijn in de show. Daar. Snel naar het volgende liedje.
0: Ja.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Ja.
0: Ja, ik ben nu natuurlijk, omdat we in het thema Wilde Westen zitten, ben ik cowboy Kaasgraaf.
1: Nou, absoluut zeg.
0: Maar eigenlijk speel ik dat natuurlijk een beetje. Want ik ben eigenlijk gewoon meneer Kaasgraaf, de directeur van het pretpark De Julianatoren. Maar mevrouw Suikerspin, ik vind cowboytjes spelen altijd zo leuk op het pretpark.
1: Nou, dat snap ik, ja.
0: Maar ik vind dat alleen helemaal niet zo leuk eigenlijk.
1: Oh.
0: Ik zou het zo leuk vinden als er iemand mee komt spelen.
1: Oh ja, ik zou niet weten wie dat zou kunnen doen, ja.
0: Nou, misschien u.
1: Ik?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja?
1: Nou, meneer Kaasgraaf.
0: Vindt u dat leuk?
1: Nou, ik denk het eigenlijk wel.
0: Ah, oh, ja, leuk. Dan heb ik hier voor u een cowboyhoed. Zet maar even op.
1: Nou, dit is wel
0: staat
1: leuk,
0: goed. En ik heb een lasso voor u.
1: Zo, dan moet ik wel even oefenen.
0: Ja, weet je wat? Dan gaan we gewoon naar het volgende cowboyliedje. En dan kan u een lasso werpen. Gaan we dat oefenen?
1: Ja, even kijken hoe dit zit. Nou.

0: Oh, en mevrouw Suikerspin, we gaan nu door naar het volgende onderdeel.
1: Oh.
0: Ja, en ik moet zeggen, dat is een van mijn favoriete onderdelen van de show.
1: Nou?
0: We gaan namelijk naar Cas de Ranger.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en Cas heeft weer een fantastisch dierenweetje voor ons klaarstaan.
1: Hè?
0: Cas, kom er maar in.
2: Hier is Cas de Ranger, jongens en meiden. Ik moet een beetje fluisteren, want het is nacht. En ik loop door een donker bos in Azië. De maan schijnt door de bomen en het is zo donker dat ik echt niks zie. Wacht, ik heb een nachtkijker bij me. Ik zet hem even aan. Ah, nu zie ik het bos veel beter. Ik ben op zoek naar een heel bijzonder dier. De slaapmuis. De slaapmuis is een echte slaapkampioen. Hij kan wel 6 tot 7 maanden achter elkaar slapen. En dat doet hij diep onder de grond. Hij is nu wakker, want slaapmuizen zijn vooral 's nachts actief. Een slaapmuis heeft een lange, pluizige staart. Die gebruikt hij als evenwicht wanneer hij door de bomen klimt. Wetenschappers denken dat slaapmuizen, net zoals wij, ook kunnen dromen. Kijk, kijk, kijk. Daar zit een slaaphuis op een tak. Wauw. Ik probeer wat dichterbij te komen. Moet ik goed opletten waar ik loop. Auw! Die steen! Die steen!
3: Oh jee, ja. Ja, fijn. Ja. Nou is iedereen wakker. Jongens en meiden, tot de volgende keer. Oh.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Howdy!
2: Howdy?
1: Ja, dat zeggen toch cowboys? En ik ben nu het goed doen, cowboy.
2: Howdy!
1: Ja, want het thema is nog steeds Wilde Westen.
2: Howdy!
1: Nou ja. Ja, ja. Is het Wilde Westen? Het was het thema Wilde Westen.
2: Oh, waarom?
1: De show zit er helaas alweer op.
2: Nee, meneer Kaasman, is
1: ja,
2: het alweer klaar? Waar.
1: Ja, mevrouw Suik, nou, u mag nog één keer een jeeha geven.
2: Jeeha!
1: Ja, en dan zit de show er helaas echt alweer op.
2: Oh.
1: Maar wacht even.
2: Nou.
1: Nee, man. Ah, maar het heeft ook iets positiefs.
2: Nou, wat dan, meneer Kaasman?
1: Nee, het is jammer, want hè, we horen de jongens en meisjes volgende week pas weer.
2: Ja.
1: Maar we kunnen dan wel nu samen cowboytje spelen in de achtbaan de Texas Twister.
2: Oh, wat goed. Nou, ik ga alvast. Yeeha!
1: Yeeha! Dag, cowboys! Dag! Haha!

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Oppa Gangnam Style.
1: Ik ben Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de wolf een slim plan had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Klopt er iemand?
2: Noemt je dat kloppen? Wat een herrie.
1: Ik ga wel kijken.
2: Oh, doe voorzichtig. Je weet maar nooit. Misschien staat er wel een spook voor de deur.
1: En niemand te zien? Oh, een brief. Dat is vreemd.
3: Waarde kabouters. Ik, koning chocoladetaart dus, vereer het Sprookjesbos vandaag met een bezoek. En omdat jullie bijzonder lekkere taarten kunnen bakken, wil ik vragen om vanmiddag 4 grote chocoladetaarten klaar te zetten. Ik kom ze hoogst persoonlijk ophalen. En graag een beetje grote. Vriendelijke groeten, koning chocoladetaart.
4: Koning chocoladetaart?
1: Nog nooit van gehoord.
3: Die brief ziet er wel echt uit.
4: Van een echte koning.
3: Wat een eer.
4: Ik ga maar eens aan de slag. En jullie moeten helpen. Allee, pak het meel. Ze zijn wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.
5: Prachtig.
3: Doe jij maar open, Kie. Jij bent de kookkabouter.
4: Oh, jullie moeten mee. Ik durf niet alleen. Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Laat staan er 4 taarten voor gebakken. Oh, goedendag.
6: Koning, chocoladetaart. Aangenaam. Ik ruik dat het gelukt is. Het zijn er toch wel 4, hè?
4: Jawel, verachtbare, verdachte...
3: Hij bedoelt geachte koninklijke hoogheid.
6: Daar staan ze. Ik neem ze maar snel mee.
4: Koning, mag ik u iets vragen?
6: Vragen staat vrij, zeg ik altijd maar.
4: Waarom heeft u zo'n grote nep of niet zo'n echt lijkende baard op uw koninklijke kin?
6: Nepbaard? Hoe durf je? Oh, dat is juist heel koninklijk. Oh, maar dat snapt alleen ons soort wolven. Koningen. We moesten maar weer eens vandoor, hè. Smakelijk, voor mij dan. Dag.
4: Die koning komt me nogal bekend voor. Ik geloof er geen biet van.
3: En ook geen chocoladetaart. Hij leek te veel op de wolf.
4: Kom snel mee. We achtervolgen hem.

0: Vier chocoladetaarten. Vier! Oh, wat ben ik toch weer slim geweest. En wat zijn die kabouters dom! Daar gaat hij. 1, 2, 3! Wat hoor ik?
1: Ik ben het boze bosgeest.
0: Laat me niet lachen, hè? Je zult wel een pratend konijntje zijn of zo.
1: Bekomen als je de boel bedriegt.
0: Dat doe ik gelukkig nooit.
1: Alweer een leugen.
2: Bekomen bijvoorbeeld als je zegt dat je
1: een koning bent.
2: Of als je taart eet die niet voor
1: jou is.
0: Het is hier niet pluis. Wegwezen! Wat gebeurt er allemaal?
1: Wat komt ervan als je die lieve kabouters bedriegt? Lelijk.
2: Je hebt ze
1: bestolen, oplichter.
2: Koning chocoladetaart.
1: Laat me niet lachen. Nu zijt ge koning chocoladebaard.
3: Ja, lieve kinderen. Wie kaatst kan de bal verwachten? Als je zelf niet eerlijk bent, zijn anderen dat misschien ook niet tegen jou? En de kabouters? Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!
4: Kids Radio is echt super!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Zo, we zijn er.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Ik luister, ik ben jullie grootste fan. Doei, doodles, Simon. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Hallo allemaal, hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Er was eens. Fuzzle en Pip weten vandaag niet wat ze willen gaan doen. Alles is saai en niks is leuk. Wat moet je nou met zo'n dag?
1: Misschien moeten we gaan lezen.
2: Zo saai. Ik heb geen zin om te lezen hoor, Pip.
3: Zal ik dan maar aan jou voorlezen, Woezel? Dit vind je misschien wel leuk. Er was eens een prinses en ze woonde in een groot kasteel. Met heel veel bloemen eromheen.
4: En een draak?
3: Nee, geen draak. Want ze
4: was er dan wel een boze wolf? En hoeveel ridders?
3: In dit verhaal zitten geen ridders en wolven en zo, Woezel. En al helemaal geen draak. Er was in dit verhaal eens een prinses en die zat in de toren opgesloten.
4: Waarom? Het is super zielig dat ze alleen is, Pip.
3: Omdat dat niet in het boek staat. In het boek staat een plaatje van een prinses. En ze is alleen. Kijk!
4: Oh, wat een stom verhaal. En ook al zo saai. Ik verveel me nu alweer, Pip.
3: Daar kan ik niks aan doen, Woezel. Zo is het verhaal in dit boek. Ik verzin het niet, hoor. Kijk, en de toren had allemaal scherpe struiken eromheen. En er waren prinsen. Maar die konden er niet bij om haar te redden. En ze probeerde haar haren heel lang te laten groeien. Maar dat lukte niet. En ze probeerde met de vogels te praten. En die probeerde haar op te tillen van het dak. Maar ze waren niet sterk genoeg. In de winter lag er sneeuw. Een hele dikke laag. Maar toch durfde ze niet te springen.
4: Hé, je springt toch niet zomaar naar beneden? Het is zielig en saai, Pip.
3: Oh.
4: Nou, en toen?
3: Het boek is op, Woezel. De blaadjes zijn kwijt.
4: Maar de prinses is nog steeds opgesloten.
3: Tja, meer is er niet.
4: Maar we kunnen haar toch niet daar laten zitten, Pip? Iemand moet haar redden.
3: Maar er is niets meer in het boek, Woezel.
4: Hier, we gaan de prinses redden, Pip. Maak jij tekeningen? Oké, de prinses ging eerst even heel veel taart eten. En ze had in de toren natuurlijk heel veel speelgoed. Maar omdat ze toch wel eens met vriendjes wilde spelen, riep ze heel hard uit de toren.
5: Help! Help! Wie komt er met me spelen?
4: Eerst kwamen Woezel en Pip om te spelen, maar die konden er niet in. Want de toren was te hoog en er waren prikstruiken. En ook toen Buurpoes erbij kwam en ze met Molletje allemaal op elkaar klommen, konden ze er nog steeds niet bij. Dus...
6: Maar wie gaat de prinses dan redden?
4: Ja,
6: Kan het ook nu met een draak?
4: Ja, met een draak kan alles. Maar mag dat dan?
6: Ja, nou natuurlijk. Het is ons verhaal. Wij tekenen het boek af.
4: Oh, nou, dan weet ik het wel hoor. Toen kwam er een hele grote woezeldraak. En die hapte het puntje van de toren af. En toen sprong de prinses op zijn rug en kon ze naar beneden.
3: Ja, en ze had voor altijd vriendjes.
4: En ze leefde nog lang en gelukkig in de tovertuin.
0: Lezen saai? Nee, lezen is leuk. Als je leest, kan er van alles gebeuren en kun je er van alles bij bedenken. Lezen kun je zelf. Lees maar mee. Er was eens een...
7: Wat zo!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Hallo, welkom bij Kids Radio. Dat hoor je overal.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zoals jullie weten, leven we hier meestal lang en gelukkig. Maar soms zijn bepaalde figuren hier gelukkiger dan anderen. En hoe dat nou komt, weet eigenlijk niemand. Zo was bijvoorbeeld op een dag de wolf op zoek naar het geluk.
1: Hé, hey, wat doe jij daar?
2: Sst, ik wacht op het geluk.
1: Kan je lang wachten? Wij hebben nooit geluk.
2: Toch wel, want straks komt Roodkapje.
1: Wat heeft die nou met geluk te maken?
2: Nou, ze gaat natuurlijk van het bospad af om bloemetjes te plukken. En dan staat ze daar met haar rug naar mij toe en dan plukt ze.
1: En dan?
2: En dan spring ik tevoorschijn en dan...
1: En dan?
2: Dan vreet ik haar op met huid en haar. Dat is pas geluk hebben.
1: Je hebt gelijk. Nou, veel geluk straks. Waarom heb ik nou nooit eens geluk?
2: Oeh, daar heb je er al.
3: In het bos, loop maar... Hé, hey, bloemetjes!
2: Zie je wel.
3: Dat zou grootmoeder leuk vinden. Maar ik pluk ze niet, hoor. Dat mag niet van mijn moeder.
2: Huh?
3: Want in het bos zijn wilde dieren. In het bos. Wat een geluk dat ik zo'n verstandige moeder heb. Anders zou het nog eens slecht met mij aflopen.
1: Wat is dat? Wat? Waterlanderswolf?
4: Het is niet gelukt. Wij zijn de ongelukkigste figuren uit het hele sprookjesbos.
1: Wat is dat?
4: Het is de vaak hier met zijn wonderlamp. Als je daarover wrijft, mag je 3 wensen doen.
5: Geluk, dat kan ik je niet geven. Dat moet je vinden in het leven.
4: Wat zegt hij nou?
1: We moeten het geluk vinden.
4: Maar dat zit toch in die lamp?
1: Precies. En ik weet waar we die vinden. In zijn paleis.
2: Je bedoelt dat we die lamp uit zijn paleis moeten halen?
1: Ja.
2: Maar dat is toch stelen?
1: Dat is bijna hetzelfde.
2: Oh?
1: Als je steelt, dan vind je alleen iets dat eigenlijk niemand kwijt is.
2: Ja, ja.
1: Kom mee.
0: Nog diezelfde dag hadden de heks en de wolf het voor elkaar. Zonder dat de fakir het merkte, gingen ze er vandoor met zijn wonderlamp.
2: Alles goed en best, maar wat gaan we nou wensen?
1: Een web vol kriebelende kruisspinnetjes.
2: Jakkes, laten we 7 geitjes wensen.
1: Nee.
2: Hé, hey, hier die lamp.
1: Nee, afblijven.
2: Van mij. Ik heb hem gestolen.
1: Ik heb het bedacht. Geef hier.
2: Weet je wat jij kan? Jij kan wat mij betreft met lamp en al het dak op.
1: Rebels, rotjoch! Zo makkelijk kom jij niet van mij af. Ik wens dat jij hier naast mij zat op het dak.
2: Hier worden wij niet zo gelukkig van.
1: Hoog, hè?
4: Hoeveel wensen hebben we nog?
1: 1.
6: Wij willen naar beneden!
4: Goed dat we nog 1 wens hadden.
1: Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Maar we hebben er niks aan gehad. Weg ermee! Weet je wat wel geluk schijnt te brengen?
4: Nee.
1: Schermen!
6: Wegwezen!
1: Wacht op mij!
0: Zo zie je maar weer. Geluk, dat moet je af en toe hebben. Of vinden. Maar het geluk proberen te stelen, zoals de heks en de wolf, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Gelukkig maar. Dat zag je ook toen de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Buitenlijn.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hè, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
4: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
5: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei.
1: Yo, listen up. Here's the story.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, laka ba boom, ba laka boom, chuck.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger
5: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.
2: Op zon.

0: Vandaag wil ik Bertus Badiet alles leren over iets heel belangrijks op een schip.
1: Over de zeilen.
0: Nee.
1: Over het kraaiennest.
0: Ook niet.
1: Over het roer.
0: Weer fout, Bertus.
1: Zeg, waar wil jij me dan iets over leren?
0: Aha. Ik wil jou alles leren over het touw.
1: Het touw? Saai.
0: Hoezo saai?
1: Zeg, Piet Piraat, wat kan je me nu nog leren over een touw?
0: Alles? Jongen, het touw. Het touw, dat is het belangrijkste instrument op een schip. Jongen, toch, het anker hangt vast aan een touw. De netten worden gemaakt van touw. Zonder een touw is een piraat niks. De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder touw is zoals een jas zonder mouw.
2: Au. Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: dan met ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: show.
1: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?
0: Carla!
1: Goed zo!

0: dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
5: Hallo Kids Radio.
0: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
6: Schip ahoy, piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
5: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Alles oké, okay, Piet Piraat?
1: Maar nee, Bertus, natuurlijk is niet alles oké. Okay. Onze vlag is stuk. Zo kan de scheve schuit toch niet verder varen, jongen.
2: En waarom niet? Het is toch maar gewoon een vlaggetje?
1: Nee, Bertus.
2: Een stom stukje stof?
1: Nee, Bertus.
0: Is die vlag dan zo belangrijk?
1: Nee, Bertus. Ja, ja, Bertus. Natuurlijk, jongen, een vlag is heel belangrijk. De gouden raad van Piet Piraat. Door het hijsen van uw vlag zeggen piraten op zee elkaar gedag.
0: Wow, dat wist ik niet. Maar het klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ah ja, want je kan toch moeilijk van het ene schip naar het andere schip hallo roepen, want dat zou niemand horen.
1: Helemaal juist, Bertus Bandiet.

0: Oh, vandaag had Klus een nieuw idee. Hij wilde een raket bouwen. Nu zit er een gat in mijn dak.
1: Big, we gaan beginnen.
2: Ik ben er al, Bitsy.
1: En geen windjes laten deze keer.
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Big, de

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio, met nu DJ Johan.
2: Hallo Kids Radio.
1: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is hoog tijd om te gaan beginnen.

0: heerlijke muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Bingenmolen. Nou. Ja, ik denk ik laat het maar vast even horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja, ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

lekkere weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet Je Het Zeker? Met vandaag een weetje over een dier. En dan niet zomaar een dier. Nee, een dier die ervoor zorgt dat we bij het ontbijt lekker een eitje kunnen eten. Ja, ik heb een weetje meegenomen over de kip. En dan wil ik het even niet hebben over de kip zelf, maar eigenlijk over dat eitje. Want daar is ook genoeg over te leren. Want misschien heb je het wel eens gezien bij het boodschappen meedoen, dat er verschillende soorten eieren zijn. En dat gaat dan vooral over hoe groot het ei is. Maar ja, hoe kan dat nou? Hoe kunnen nou die eieren allemaal verschillende groottes hebben? Nou, daar gaat het weetje over. Dan stel ik aan jou de vraag daarbij, is wat ik zeg nou waar of niet waar? Mag er even over nadenken en daarna vertel ik natuurlijk het goede antwoord. Dus, komt ie aan. Goed luisteren. Spits die oren. Het weetje over het ei. Want, is het waar of is het niet waar? Dat hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Ja, het zou zomaar kunnen. Is het waar of niet waar dat hoe ouder de kip is, hoe groter dan ook het ei is dat die kip legt? Net een paar seconden om over na te denken en die tijd gaat nu in.

Zo, dat was de nadenktijd voor dit weetje over kippen en over eieren. En dan vraag jij je natuurlijk af, ja maar Johan, wat is dan het goede antwoord? Nou, dat zal ik maar gewoon vertellen. Wat ik zei over de kip en het ei, dat is helemaal waar. Jazeker, hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Dus ja, grotere eieren komen van oudere kippen. En als kippen nog jong zijn, als ze net als eieren leggen, dan is het misschien ook maar fijn dat die eieren nog niet zo heel erg supergroot zijn. Dat was het weetje over het kip en het ei. Goed onthouden, want dit is een goeie om een keer te noemen als je een eitje eet bij het ontbijt. Ik weet zeker dat bijna niemand anders dit weetje weet.

0: sehr gerührt.
1: Lecker Hopfen!
2: Ooit was ik als moedigheid verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje! Jullie?

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij, met DJ Johan, een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje. Nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen. Één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, ja, dat hou ik nog even geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt-ie nog een keertje. De superhit.

APT van Rosé en Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Dat vind ik wel een heel erg leuk liedje. En dat komt, daar ken ik een dansje op. Niet het dansje van het liedje zelf, nee. Van de dansschool, die hebben allemaal dansjes gemaakt op populaire muziek. Die zetten ze dan op YouTube. En deze kan ik echt van voor tot achter meedansen. Helemaal in het thema van Mario Kart. Super leuk dansje. Dus ik heb hem lekker meegedaan. En over dansjes gesproken. Nou, over twee liedjes is het zover. Dan ga ik een liedje draaien uit de K3 Bingo Molen. En ook alle liedjes van K3 hebben natuurlijk een dansje erbij. Ken ik er ook een paar van. Dus ik hoop dat ik dadelijk nog even verder kan dansen. Nou, we gaan het meemaken. Over twee liedjes is het zover. Dan komt de K3 Bingo Molen.

Ja. En dan is het ineens tijd voor de K3 Bingo Molen. En ik kan je vertellen, hij staat er helemaal klaar voor hier naast me. De K3 Bingo Molen, even kijken. Ah, je hoort hem al. Hij staat er helemaal klaar voor. Want we gaan de K3 Bingo spelen. En hoe werkt dat? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hiernaast bestaat dus een bingomolen. Je hoorde hem net al. En in die bingomolen zitten 75 balletjes. Maar elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, er komt een liedje van K3, maar welke dat wordt, dat kies ik niet. Nee, dat doet die bingomolen. En daarin zitten echt van alles en nog wat qua nummers van K3. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire onbekende. Ze zitten er echt allemaal in. Dus ja, dat maakt hem ook zo leuk. Je weet nooit wat er komt en misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet. Dan heb je misschien weer een nieuw liedje van K3 leren kennen. En dat is ook natuurlijk nooit een ramp. Maar ik ga denk ik maar even naar die bingomolen toe en dan maar er hard aan draaien. Om te kijken welk liedje van K3 er dadelijk aankomt. Daar gaat hij. Nou, er is nog geen balletje. Gelukkig, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geworden... Ah, daar staat hij. Nummer 61. Nummertje 61 is het geworden. Moet ik even kijken op de bingokaart. Welk liedje hoort daarbij? Kijk eens aan. Die hoort bij het Franse liedje van K3. En dan moet ik zeggen, ik kom wel eens in Frankrijk, maar ondanks dat ik al vaak geweest ben, de Franse taal is toch wel moeilijk. Maar de dames van K3, dit is wel een heel oud liedje, maar die hebben daar totaal geen moeite mee. Het hele refrein is in het Frans. Dus ja, ik heb nooit een idee wat ze zingen, maar ik probeer het altijd wel mee te zingen, want het blijft enorm hangen in je hoofd. Bij nummer 61 uit de K3 Bingomolen is dit K3 met het Franse liedje.

K3 uit de K3 Bingo Molen. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Ik zou bijna willen zeggen dat K3 alleen maar goede nummers maakt. Nou, het blijft horen bij die K3 Bingo Molen.

Even kijken hoor, is het al tijd? Oh ja, kijk eens aan. Het is al hoog tijd om iets weg te gaan geven. Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou ja, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke week in de weekendshow een spelletje weg. En dat is een spelletje om lekker met z'n allen samen te doen dus. En ook deze week heb ik weer een spelletje meegenomen. En dat is niet zomaar een spelletje, nee, ik zal maar even bijpakken. Zo, ik heb hier de doos in mijn handen, een vrij grote doos voor het spel Egeltje Prikje. Ja, en in het spel gaat het natuurlijk over een egel. Dat zit ook al een klein beetje in de naam. Maar wat gebeurt er in het spel? Nou, dat wordt uitgelegd in rijmvorm. Dus ik ga het even oplezen. Er was eens een heel groot bos met veel geritsel en geruis. Waar de egeltjes zich altijd haasten naar hun gezellige huis. Prikje de egel heeft geen stekels, maar een donzige vacht. Appels, paddenstoelen en blaadjes blijven kleven. Wie had dat gedacht? Speel competitief en kroon je tot de snelste egel van het bos. Of werk samen en neem het op tegen de sluwe vos. Ja, en daar zit al een beetje wat je gaat doen in het spelletje Egeltje Prikje. Je bent namelijk een egel en als egel ga je rollen door het bos op weg naar je huis. En als jij als eerste bij het huis aankomt, dan heb jij dus natuurlijk gewonnen. Maar ja, hoe moet je daarvoor bewegen? Nou, dat kun je alleen maar doen als de egel ook kan eten. En daar komt het dus goed uit dat de vacht van Egeltje Prikje, dat die goed plakt. En ook alle dingen die hij dan voorbij rolt, ja, die plakken lekker mee. En dat gaat ook echt gebeuren in het spelletje. Allemaal dingen blijven op je egel plakken. En daarmee kun je dus uiteindelijk voorbewegen om dus uiteindelijk als eerste thuis te geraken. Nou, dat zit dus in het spelletje Egeltje Prikje van Turtle Games, Jumping Turtle Games. Maar ja, dat kun je dus winnen. Maar hoe dan? Hoe kun je dat spelletje winnen? Het is helemaal niet moeilijk. Nee, je gaat gewoon naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, naar de weekendshow. En daar zul je ook al een plaatje zien van het spelletje Egeltje Prikje. En daar moet je dan antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Nou, de prijsvraag gaat over egels, dus let goed op. Welk dier is groter? Een egel of een hond? Oeh, ja. Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan vooral door via het prijsvragenformulier op dus hallokidsradio.nl. En wie weet hoor jij dan wel na de show dat jij de winnaar bent van het spel Egeltje Prikje. Dan zal ik nog één keer de prijsvraag herhalen. Welk dier is groter? Is dat een egel of is dat een hond?

0: En met dat liedje zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow. Ik vond het heel gezellig en ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne avond, doei doei!
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te eten op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: hallo allemaal. Hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: snap ik het. Yes! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Van Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele begaafde dochter. En zij kan zoals zij ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig. Breng haar naar het kasteel, dan kan ze naar de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnewiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch. Het is net tovenarij.
1: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
3: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
1: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorde een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
2: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
1: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
2: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, geef maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Zo, goedendag dan maar. Doei.
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje! Waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hey, hop! Hier ben ik al. Wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Jee, dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud. Op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent nog niet doof? Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
2: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
2: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
3: Dat is een mooi kindje. Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken. Ja!
4: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
4: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee.
4: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden.
4: Oké, Aad?
2: Nee.
4: Abraham?
2: Nee.
4: Adam?
2: Nee,
4: Abraham?
2: Ook niet.
4: Albert?
2: Nee,
4: allemaal?
2: Ook niet. Nee. Allemaal niet goed.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurden ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkten ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
4: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin. Klaas, Cor?
2: Jammer, prinsesje. Maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je...

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Zo, ben je nog steeds bezig? Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam?
3: Ja. Dam,
4: Sascha?
3: Dam.
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
3: Dam.
4: Simon.
3: Nee. Steven. Wat een lelijke naam, zeg. Je hebt er niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Repelsteeltje?
3: Ja, Repelsteeltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Repelsteeltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Kom je naar Tussenver?
2: Ja, ik heb er zin in.
3: We gaan wat superleuks doen.

0: De prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig?
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
3: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
4: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet lang meer op zich wachten.
1: Dat is waar! Dan wordt hij alweer 21, die jongen van me.
4: Precies. En zoals u weet moet hij trouwen voor zijn 21ste verjaardag.
5: Vindt u datzelfde ook niet een ouderwets wetje? Kunnen we dat niet afschaffen?
1: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
4: Pardon?
1: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
6: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
0: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
5: Mijn beste jongen. De ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
4: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, nee, een prinses.
7: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
3: Natuurlijk, dat voel je.
4: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
0: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
5: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
0: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.
8: Hij moest op zoek naar een prinses.

0: toen zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zou hebben geraakt. Oh, jongen,
2: heel fijn, zo'n familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
5: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
6: Hallo!
7: Oh!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
8: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
6: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wees. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
6: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
9: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
8: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
10: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: en... Ja, prachtig, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg antropiek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
10: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Och, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Oh, weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal. En natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we ervoor zorgen dat je weer veilig thuiskomt.
2: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
4: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
5: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
1: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
2: Zoals u wenst, koningin.
0: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
2: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
11: Het tere huidje.
2: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
5: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
2: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 ert. En als zij ondanks al die matrassen de ert nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn. Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
12: Wat bent u dan van plan?
2: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
0: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
10: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
0: De prins keek haar recht in de ogen en...
10: Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
1: laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
0: Toen ook het dessert op was, werd de rust wreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
1: Hoe dat zo hoog? Waar is dat voor?
2: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teerhuidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
1: Maar moet ze echt in de hal slapen?
2: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
10: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
3: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
0: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed, gemaakt van 100 matrassen.
7: Het is al laat. We moesten maar eens naar bed gaan.
12: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
0: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
10: Nou, dat wordt een flinke klim.
0: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
10: Poeh, je moet er wel wat voor over hebben.
0: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer. Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
10: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
0: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
10: Oh, het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen? Praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matrassen gestopt? Steen of zo?
2: Zuiverdons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
1: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echt onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
1: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
1: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins een prinses stevig vast en kuste haar.
6: Oh, ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja, wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

weer bent. Beste jongens, beste meiden, het klinkt misschien niet zo bescheiden, maar mijn taak is heel belangrijk, daarvoor heb ik veel talent. Ik weet, het klinkt misschien wat dwaas,

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Ja, de baas, een van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
3: Hey, witch doctor, give us the magic words!
4: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.
1: Hallo, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. 'Cause we're going to...

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: En ik vind jullie liedjes hartstikke leuk.
1: Manamana.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje, links, rechts, links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!
3: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
4: Hallo allemaal!
3: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast, daar!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

patio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water.

snuffels, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.